0: dwars, door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg, fiets.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goeienacht.

0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Helena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
4: De mensen zijn teleurgesteld dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn er niet veel andere middelen over.
3: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
5: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
6: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om, als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
3: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Te Senderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noord.

овчий брюк. De mensheid leeft in hoop en vrezen, als je mij voorbij zien racen. Want maak ik een fout wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesloten.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Alles komt op tijd voor hij die wachten kan.

wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Dag van de Boulevard, op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En die van Accession. De dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
2: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.
4: Si un jour à Knok.

0: blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Noordzee Gold, vintage hits.
2: Da da da da da.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel die bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

de ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christel de Vos van UNICEF.
4: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
3: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste test, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
5: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
3: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens Gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Zo klopte de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: voor de derde keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Comedy Oostende nodigt op donderdag 11 juni om 8 uur Gunter Lamoot uit voor een stand-up set. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei hun dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets daarvoor kosten €16.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
4: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
3: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren, dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
5: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
3: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende voor anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mamma Manie in de Grote Post. Een combinatie van comedy en theater onder de vleugels van coach Wouter Depree. Tickets kosten €16.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
4: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
3: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Weide- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hans Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
1: Verkoop ik mijn ziel.
0: En Divanic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
2: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffenburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
4: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
3: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang-kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Dely. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minimaal rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

aardig meisje naar mijn deur voorbij. A1, A2, A3. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij. A1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom gauw bij mij. A1, A2, A3. Ik zou zo graag ook eens een liefdeliedje zingen. Van maan en rozen en andere zoete dingen. Met lieveling en aangebeden vrouw. Om achteraf te rijmen met het woordje trouw. Ik kan al heel verliefde schelvisogen zetten.

Dag meisje, naar mijn deur voorbij. A1, A2, A3. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij. A1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n hart in

kousen zelf moet stoppen. En zijn boontjes en nerfjes zelf moet doppen. Maar zie ik een juffrouw met een vriendelijke snoet, voel ik een kriebel als de lente in het bloed. Komt er een aardig meisje aan mijn deur voorbij, A1, A2, A3. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij, A1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom hou bij mij, van A1 naar A2.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
3: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
3: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de Hogere Werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: Dit is Noordzee Gold.
1: Make it mine. Make it mine.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

poortenbakkers tegen de mijnen Noors. Ze zeggen sulferdoppers, Jeruzaloren Noors. En schone vastgeblauwden, dat zijn dat stende Noors. De Blankenbergen Noors zien vestbuven en herren Noors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de divaneest. In Tielt zijn zonnekloppers en

kijken niet gaan staan. Maar zie van Brugge, zet je van achter. Op heel de boer zo kunnen op de knoppen gaan. In Isehem zijn bustels, in Nieport kabeljauws, in Adelbeke droenkoors, in Eulijk de kloos, in Toerentween de slavers, de die zien ooit meer rap. In Denterhem de vullen zijn er buurt met karepap. In Knokke, dat is in Twilloks, Ieper is het kindernest, in Kortrijk.